ik zeg me zin. Dan blijven we maar s'avonds. Nee, en dan misschien als het te haast. Maar zij, ik zeg je zin al, want wij zijn laatst verlaten. Nou, en dan zien ze uit je gaat je vrij.